0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
2: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
1: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Dit is

0: Anker.
1: Jongen, wie had dat ooit gedacht toen we eraan begonnen in 2016, midden in de zomer, dat we het zo lang met elkaar en jullie zo lang met ons zouden uithouden. Maar eigenlijk bevalt het ons wel in die mate dat we van plan zijn om half augustus voor seizoen 11 te gaan.
2: Ja, maar op naar de 20 eigenlijk.
1: Wie weet, ja. Maar niet zonder nog even te vieren dat het het einde is van het 10e seizoen. We gaan dat 2 weken lang doen. Elke dag tussen 6 en 10 gaan we vieren. Altijd op een andere manier. Maar hadden we eigenlijk dat die prijzenkast hier nog ergens in de coulissen stond, Anke, die hadden we nog gewoon.
2: Weet je, dat is de VTM eigenlijk. Hè. Die gooien hier niet zomaar iets weg. Zeker zo'n degelijke houten kast. Dat bleef hier nog even in de decorstok. En heel fijn dat die terug is. En Tanja stuurde meteen, oh wat leuk dat de prijzenkast terug is. Ik heb ooit meegedaan. Tanja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Hé, hey, lieve schat. Wat had jij toen gewonnen, toen je hebt meegedaan?
3: Ik heb toen een ticket voor 2 personen naar Walibi gewonnen.
2: Oh, wauw. En had je nog eens mogen ruilen?
3: Ja, ik heb 2 keer mogen ruilen.
2: Oh, wow. En weet je nog wat de andere prijzen waren?
3: Ja, de eerste waren oortjes. En de tweede was eigenlijk zo een verwendag met eten en diner en zo. Oh. Dat was zo'n hele dag. Ja, en ik heb dan geruild en dan was het voor Walibi.
2: En ben je intussen ook gegaan of zijn die bonnen verloren?
3: Nee, nog niet. Maar hallo. Mijn 2 dochters gaan deze zomer gaan.
2: Dat is toch tot typisch, hè? Ik heb een hele schuif met bonnen die zo dreigen te vervallen of al vervallen zijn.
3: Ja, wow. En dan moet je gaan, hè?
1: Hey, er is iemand die stuurt.
3: Mijn dochters gaan gaan.
1: Iemand heeft ooit een reis naar New York gewonnen, stuurt hij. Ja. Ik hoop dat hij wel al is geweest en dat die reis niet vergaan is ondertussen.
2: Ja, dat zou echt heel stom zijn. Zeg dan, want jij stuurde van, ik ben vandaag jarig, ik wil nog eens meedoen.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, ten eerste, proficiat. En ten tweede, nee. Ik dacht, misschien moeten we eens iemand laten meedoen. Ook een hele trouwe luisteraar die nog niet heeft meegedaan. Wat denk je?
3: Ja, natuurlijk.
2: Maar we gaan wel een troostcadeautje voorzien. Esfana, dat gaan we doen. Hè?
1: Hoeveel mensen zitten nog in je gezin op dit moment? Wie woont er nog allemaal thuis? Met hoeveel zijn jullie in totaal?
3: Nog 2. Ik ken mijn man.
1: Ah, wel.
3: Maar, de 10 meisjes in de beuren.
1: Maar weet je wat, misschien hebben ze soms wel een keer bezoek en zo allemaal. We gaan je 6 mokken opsturen van koffietanken met Sven en Anke.
3: Dat is kei.
1: Van onze koffie slurpen eigenlijk nog de komende 10 jaar terwijl je naar ons luistert.
2: Ja. Voilà. Tikke kus nog voor je verjaardag, lieve Tanja.
1: Tikke koffie.

0: allemaal. Het is midden de maand juni ondertussen al. Het is maandag 15 juni, de dag voor de... Wat is het, 40ste verjaardag van Anke Bukkings?
1: Hey, dat moet je niet meer zeggen. We gaan dat doodzwijgen.
0: En het is de dag na Vaderdag. Heb je gevierd, Grim? Was het spektakel thuis?
2: Ja.
1: Klinkt alsof het de beste Vaderdag ever was.
2: Ja, ik heb van de kleinste een schilderijtje gekregen met allemaal bijtjes op. En wat stond erop? Jij bent...
1: Bijzonder.
0: Bij de handkind is dat, zeg. Ja.
2: En ook nog een bon van Bar Bernard in Watou. Dat is een rooftop-restaurant op het dak van brouwerij Sint-Bernardus.
0: Dat zijn mijn ouders gaan er ook graag. Ja. Het schijnt spectaculair te zijn.
2: Heel tof.
0: Dus... En heb je van de kinderen dat gekregen?
2: Ja.
0: Of wat?
2: Ja.
0: Met de hulp van mama, zeker?
2: Ja, met de hulp van mama. Hey. Het was eigenlijk de bedoeling om gistermiddag daar te gaan eten, maar het is jaarlijkse vakantie blijkbaar.
0: Ah, daar? Ach, dat is dan vervelend.
1: Ja, ja, en dat dan net een Vaderdagweekend. Dat is zo net de topdag. Ja. Raar. Ja. Ik heb Tom het allerbeste gegeven.
0: Oh. Dat willen we niet. Oh.
1: Ja. Nee. Het tweede allerbeste dan. Ja. Ik weet het niet of hij dat misschien... Nee, het tweede allerbeste zijnde... Solo-tijd. Ik ben met de kinderen weggegaan. En hij heeft heel veel uren alleen thuis mogen vertoeven.
0: Okay.
1: Sorry, maar je kunt niks beter geven. Dat is toch een goede cadeau, Grim, of niet?
0: Nou, zoveel jaren samen is dat het allerbeste cadeau.
1: Ik had gezegd, jij mocht op hotel van mij een nachtje alleen. Om eens gewoon uw goesting te doen. Een beetje te rusten, tv te kijken, zo geen avondspits. Maar dat wou hij niet per se. Nee. Een paar uur alleen thuis was goed.
0: Maar was er een cadeau ook nog echt, Anke?
1: Dat is echt onze cadeau, ik meen dat.
0: Hebben de kinderen iets gegeven?
1: Ja, Max had een sleutelhanger geknutseld.
0: Ja.
1: En Lou had ook een soort van schilderijtje gemaakt.
0: Ja. Ja.
1: Maar heel mooi. Het was zo'n jute zak met zwarte stift op. Zo'n afbeelding. Zo'n beetje zo de schaduwen van Lou en haar papa.
0: Ja.
1: Had ze daar een kaart bij geknutseld. En dan stond daar zo op van... You're the best. Allee, je dacht in één oogopslag father.
0: Ja.
1: Wat was dan zo... Farter.
0: Farter.
1: Want dat is ook waar.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
4: 5. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Sven en Anke.

0: gisteren ook een groot feest, hè? 16 man, dus dat is veel volk om binnen te zetten al helemaal. Dus wij dachten een grote barbecue te doen. En 's ochtends twijfel, want ik werd wakker. Ik ging in de tuin, de zon was aan het schijnen. En ik
1: zag het?
0: Ja, ik dacht, we gaan toch buiten. 5 minuten later was het weer wolken langs alle kanten. En dacht ik, het is te fris. Enfin, we hebben het goede Belgische compromis gedaan. Aperitief buiten, dan binnen gegeten. En dan hadden we geluk, ik weet niet hoe het in Limburg zat in de loop van de namiddag. Maar toen is het eigenlijk nog zonnig geworden. En, ja? nog behoorlijk warm. We hebben buiten gezeten en in de zon was het dan toch denk ik 22, 23 graden. En het was lekker om buiten te zitten.
1: Oh, bij ons was niks.
0: Was niks?
1: Heel veel wind. Heel veel wind. En we zijn dan ook maar een wandelingetje gaan doen. Maar allemaal in een dikke jogging.
0: Oh nee,
1: met
0: dat
1: een hoodie.
0: Was niet nodig.
1: En dan hebben we nog een gezelschapsspel buiten gespeeld. En toen dacht ik ook heel de tijd, hoe koud is het? Ja, het was geen een topper. Maar ik vind, het wordt toch altijd maar uitgesteld. Hè?
0: Ja,
1: we hebben
0: niet
1: vorige
0: meer.
1: Week een hele
0: is
1: week
0: het
1: gezegd,
0: komen,
1: het komt.
0: Is het echt
1: ik durf, maar het is niet morgen, hè?
0: No!
1: Wanneer gaat het komen?
0: Ja, dat gaan we aan Frank vragen. Die weet wanneer het gaat komen. Maar,
1: ja.
0: Nee, sorry, maar vandaag is dat wordt 20 graden. Morgen 24, woensdag 27. Donderdag 29. En dan gaan we onweer krijgen tegen het weekend. Maar dit is nu vertrokken eigenlijk, als ik het zo zie, tot begin van de vakantie. Hè? Dus tot 29 juni, de komende twee weken, gaat het goed weer zijn.
1: Oh, ik hoop het. Ik moet het eerst nu nog zien.
0: En dan met het voetbal er nog eens bij. Ik kijk er ook wel naar. Ik heb zoveel goesting in de wedstrijd vanavond.
1: Ja.
0: Ga jij kijken tegen Egypte?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar jawel, dan moet je wakker blijven.
1: Wat gek.
0: Allee,
1: nee. Tom gaat weg.
0: Hoe gaat weg?
1: Ja, solo-tijd weer. Wees weer solo-tijd. En ik,
0: Grim, jij gaat toch kijken?
2: De eerste helft.
0: Maar de eerste helft, ja,
1: maar ik ben
0: toch die manneke toch.
1: Dat is
2: ik lig graag om 10 uur in mijn bed.
0: Ja, maar
1: ik ga, om 9 uur lig ik erin.
0: Wat flauwerig allemaal. Maar dat is zo'n uniek moment.
1: Mama,
0: he, 9 uur. We zijn 7 jaren thuis.
1: Maar ja, om 3 uur op, hè.
0: Ja.
1: Einde schooljaar.
0: Ja,
1: ik voel het.
0: WK. Dit is Joe, 80s en 90s.

0: half zeven. Een tip voor een geslaagd Houdini-leven.
1: Ja, hoe kan je zo op een groot feest... Ik was zaterdag op een groot feest... Hoe vertrek je dan? Ik ben er altijd heel slecht in.
2: Ah, ik
1: dan
2: denk heb ik... een vast ritueel eigenlijk.
1: Hoezo? Wat is jouw ritueel?
2: Ja, dat begint bij eerst een half uur tegen iedereen over politiek te zagen, omdat ik veel te veel gedronken heb. dan is het nog eens een keer kotsen in de struiken.
1: Dan is het tijd.
2: Nee, gewoon vriendelijk afscheid nemen nog van de gastvrouw en de gastheer.
1: Ah, dat doe jij. Want ze zeggen toch dat dat niet mag?
2: Oh ja, alles.
1: Zeker op een groot feest.
2: Dat is lastig, ik snap het wel.
1: Dan zijn al die mensen eerst bezig met iedereen te ontvangen.
2: Ja, ik weet
1: het. En dan nog eens, als dat klaar is, dan gaan mensen vertrekken.
2: Nee, het zit er toch gewoon ingebakken bij mij om dat toch nog te doen. Ja, om heel eerlijk te zijn wel. Ik vind dat dan precies toch nog beleefder.
1: Ja, maar ik vind dat dan toch zo. Want, ik bedoel, als er dan heel veel volk is dat je kent, daar zeg je dan niks tegen.
2: Jawel.
1: Je zegt tegen iedereen iets.
2: Hallo wuiven naar de die en nog een kus geven aan die andere.
1: Oh, ik vind dat altijd vervelend.
2: Is moeilijk,
1: ik was dan zo een van de eerste die al wegging. Want het was ver rijden en ik was alleen en het was laat en ik dacht af. En ik dacht, oh, ik heb dan zo geen zin dat mensen zeggen... Zijn jij nu al weg? Of zo, andere dingen gaan doen, zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon stiekem vertrekken. Okay. Maar echt, ik had één iemand gebriefd. Ik had gezegd, ik ga stiekem vertrekken. Wil jij straks tegen die en die nog dag zeggen in mijn plaats? Want ja, ik kende sommige mensen heel goed, andere mensen weer minder. En ik dacht, oh, ik wil allemaal niet zo van die vervelende gesprekjes hebben. En dan deed ik alsof ik telefoon kreeg. En dan ging ik zo gezegd naar de uitgang lopen om te bellen. Om te babbelen.
2: Ja.
1: En dan ging ik echt helemaal weg van dat feest met die telefoon.
2: Ja.
1: Maar ik was ook echt met Tom aan het bellen. Want ik had tegen Tom gezegd van... neem eens op en dan... snap je? Maar lang verhaal kort, ideale manier. Eén iemand brieven die dan andere mensen gaat informeren.
2: Ons is weg.
1: En dan gewoon telefoon gepakt en doen alsof ik aan het bellen was.
2: Ik kan iemand anders in jouw plaats goeiedag gaan zeggen tegen iedereen.
1: Nee, maar mocht iemand geïnteresseerd zijn in mijn aanwezigheid of afwezigheid, dan kon ze dat brieven.
2: En heb je de gastvrouw en de gastheer ook niet even
1: goeiedag
2: gezegd?
1: Heb ik maar gelaten. Okay. Ja.
2: Maar wel een berichtje gestuurd naar die, hoe prachtig het feest was. Dus
1: dat moet ik nog doen, hè. Maar dat ging ik nu doen.
2: Ja, nu.
1: Ja, maar ik ging dat nog doen.
2: Ja,
1: maar natuurlijk. Ja.

0: bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tong gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Bij Midas is alles duidelijk. Zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
11: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
11: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
12: Midas, je kan altijd vooruit.

0: dit een beetje moeilijk om dit zo in te leiden, maar...
1: De pechvogel van de dag.
0: Oh nee, eigenlijk is dat zelfs geen goede tune voor dit verschrikkelijke verhaal in de krant vandaag, maar ik wil het wel eens vertellen, want het is zo voor mij echt, het overtuigt mij nog eens dat ik dat soort rare dingen nooit wil doen. Er is een vrouw, Maria, 21, en die zou in Brazilië gaan bungee springen, maar een speciaal soort van bungee springen die heel erg populair daar is, met iets van ja, statische touwen, koorden is dat eigenlijk, waardoor een spectaculaire slingerbeweging altijd onderaan de vrije val ontstaat. Ja. Dat zou de topervaring zijn. En twee mannen zouden de Braziliaanse Maria dan van het platform naar beneden werpen. Ja. Touw aan haar voeten vast. En die, ik weet niet wat er al is gebeurd, maar om een of andere gekke reden zijn die stommerikken vergeten om die touwen vast te maken.
2: Waanzin, hè?
0: Maar je denkt ook bij al dat soort dingen als bungee springen en zo, dat is veiligheidscheck op veiligheidscheck. Ja, op verschillende dat gaat mensen die al die dingen controleren.
2: Sloesje.
0: Maar ik weet het niet wat het is. Het is in elk geval van dat platform naar beneden gesprongen. Touwen waren niet vast.
2: Ja.
0: Te platter gevallen.
2: Oh.
0: Een meisje van 21 is gewoon maar, dood. Omdat ze van zo'n... Zo,
2: maar heb jij die... op HLN kon je zo... Op Instagram zag ik zo... had de video getoond, hè?
0: Ja, ja.
2: Maar dat begint dan zo met de woorden... Opgelet harde beelden. Dat duurt zo'n 5 seconden. En dan... Ik heb niet gekeken.
0: Ja,
2: ik heb
0: nee,
2: niet durven
0: is,
2: kijken. Ik wou het ook niet zien.
0: 40 meter
2: vrouw...
0: naar beneden.
2: Oh,
0: het
2: platter storten.
0: En dan hoor je nog iemand roepen op de achtergrond. Het touw! Roept een stem op de video nog. Jongens, het touw! Zegt een ander.
2: Man,
0: en dan de wanhoopskreet. En ondertussen, ja, dan kun je niks meer doen. Ze is naar beneden gevallen.
2: Ja.
0: Jongen, jongen.
2: Ja, 21 jaar. Een prachtige vrouw. Ja, dat is weten. Dat is echt... ik heb eigenlijk geen bucketlist, ik heb alleen een anti-bucketlist. En dat staat er zeker op.
0: Oh, maar we zitten in hetzelfde kamp.
2: Naast een marathon, naast een luchtballon, naast eigenlijk alles, van, alles in de lucht, wat niet per se mij naar Amerika brengt of zo op vakantie. Of dingen, een rondreis in Australië, hoeft niet.
0: Nee.
2: Oh, alles wat daar leeft, eet u op. Spinnen, slangen. Nee. Nee, maar ik vind het is ook niet erg, want ik wil het niet. Dus dan boeien, hè. Het zou erg zijn als ik het allemaal zou willen.
0: Nee,
2: maar ik wil het niet.
0: Nee. Ja, nee, maar dat soort dingen ook allemaal. Ik, weet je, zelfs bij heel eerlijk meer en meer met het ouder worden, maar nu klinken als we mee en Pepe, die nog tegen elkaar zitten te nurken in het rusthuis, maar bij het ouder worden heb ik ook minder en minder behoefte om in kermisattracties te gaan of wilde dingen in pretparken, want ja, dat is allemaal supergoed beveiligd. En één keer om de zoveel tijd hoor je toch gondelongs losgekomen.
2: Ja.
0: En dan zult jij maar in die gondel zitten, die is losgekomen.
2: Maar dat heeft echt niks met leeftijd te maken, Sven.
0: Nee.
2: Ik ben zo geboren. Ik heb dat nooit. Ik ben altijd met een anti-bucketlist geboren geweest. Allee, ik bedoel, dat is niks met leeftijd te maken.
0: Ja, voor zich, als je zo'n dingen echt wil doen... Weet je, voordat ze je van een brug smijten... ergens in het zuiden van Frankrijk deze zomer... check toch zelf eens. Hang aan mijn touwen wel vast.
2: Het enige waar ik in spring is het zwembad.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
5: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5%-tal al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van het Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van op Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
7: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
5: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1. En Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Dit is Joe.

0: en Anken.
1: Ja, het is toch een belangrijke dag. Het is toch fijn. Het is maar één keer om de zoveel jaar WK. We zijn erbij. Ergens hebben we het gevoel dat er al iets kan gebeuren met deze rode duivels. Niet de gouden generatie, dus de druk is wat minder. En misschien wordt het dan onverwacht nog wel eens een keer een propere, mooie en schitterende reeks. Mexico, daar houden we ook van. Dat is ooit alles behoorlijk goed gegaan in 86. Enfin, ik heb er vertrouwen in. Maar ja, we zitten met een klein probleempje. Klein probleempje. Als de rode duivels doorstoten naar de achterfinales, bestaat de kans dat ze het zonder Jeremy Doku moeten doen. Want Shireen, dat is de vrouw van Doku, die is hoogzwanger. Ja. En is nu eigenlijk uitgerekend tussen de achtste finale, 7 juli, en de uiterlijke halve finale, 14, 15 juli. Daartussen zou zij bevallen. In Londen. In Londen zou ze bevallen. En dan ja, en hij zegt dat hij eigenlijk kost wat kost die bevalling zou willen bijwonen, zegt hij bij de collega's van Sportza. Oei, ik heb van hem een fragmentje klaarstaan waarin dat helemaal uitlegt. Dus ik wil je dat toch even laten horen, wat hij daarover zegt. Dit zei hij bij de collega's van Sportza.
2: Het is mijn eerste kindje. En ik wil sowieso haar kunnen steunen. Hoe dat ook, op elke manier mogelijk. Dus, maar ik weet zeker dat de bond en ik wel een oplossing gaan zoeken en gaan vinden. Zodat ze er niet alleen voor staat, sowieso.
1: Ze hebben er al veel over gepraat. Hij zegt, ja, ik wil er gewoon bij zijn. Het is de geboorte van mijn allereerste kind. Dus er zou een privéjet klaarstaan om terug te vliegen. Ja. Maar dat moet dan op het juiste moment. Zoals het net een wedstrijd is, is dat weer een moeilijker keuze. En het is 9 uur vliegen naar een compleet andere tijdzone. En dan moet je nog eens terugvliegen. En dan moet je weer klaar zijn voor die volgende belangrijke match.
3: Oh, ja.
1: Moeilijk, hè? Moeilijk,
3: maar,
1: hè?
3: Wat een cutie pie is die, ook. Echt waar. Ja. Maar we hebben die ooit eens geïnterviewd, een paar jaar geleden, weet je nog. En toen was dat ook viel mij dat op, wat een sympathieke kerel.
1: Superleuke kerel.
3: Jeremy is ook een fantastische gast.
1: Ja.
3: En ik vind dat dat echt heel persoonlijk is. Als hij dat wil doen, als hij dat echt heel belangrijk vindt,
1: ja,
3: dan moet hij dat doen. Als hij zijn vrouw wil ondersteunen, ja, dan moet hij dat vooral doen. Ik vind dat niemand kan daar toch over zeggen van jij mocht dat of jij mocht dat niet. Maar moest ik, allee, in mijn geval, zou ik zeggen, moest ik de vrouw zijn van Jeremy, dan zei ik, voetbal maar en kom maar terug als jullie uit de liggen.
1: Zou jij het niet belangrijk vinden dat hij erbij...
3: Nee.
1: Echt? Oké, dat hadden we niet verwacht. Dat
3: nee, ik, zou dat, ik denk dat dat altijd zo'n beetje te geromantiseerd wordt of zo. Uiteindelijk zit je toch maar daar alleen wat te persen. En als hij dan een week later... die gaat dan mooie centjes verdienen op dat WK.
1: Die
3: provide for the family.
1: Ja, maar nee, maar centjes, dat is sowieso geen probleem voor die gasten.
3: Maar het is
1: zo belangrijk. Want ik dacht eigenlijk, want we hebben een poll gelanceerd. Dus je moet even de app openen. Moet Doku de geboorte van zijn eerste kind bijwonen, ook als er een belangrijke voetbalwedstrijd zou zijn? Ja of nee, we gaan het niet moeilijker maken dan dat. Wat is jouw mening? Ja, ik vind, ik ken dat ook allemaal niet. Ik bedoel, ik heb nooit iemand zwanger gemaakt, ik heb nooit kinderen.
3: Maar goed.
1: Dus ja, met een goede zaak. Maar ik denk dan, oh jongens, het is een WK. Ja, je hebt zo'n belangrijke rol in het team. Sorry, ja, ik zou zeggen...
3: Maar hij gaat heel veel slechter spelen zonder hem. Nog slechter. Nee,
1: hij moet daar zijn.
3: Ja,
1: ja, hij moet bij het voetbal zijn, denk ik. Maar ja, ik denk dat wij alleen zijn in die opinie, Oranje. Ik denk dat heel veel mensen gaan zeggen,
3: nee, maar kijk,
1: je moet bij de geboorte van je kind zijn.
3: Nee, is niet waar, hè. Ik vind dat hij mag kiezen.
1: Ah, ja, ja.
3: Maar ik zelf, voor mij zou het niet... Ik zou als vrouw het niet erg vinden, moest mijn man er niet bij zijn. Om zo'n reden.
1: Nou, natuurlijk
3: maar
1: ik vind mag wel, je zelf kiezen.
3: Maar hij moet kiezen. Het is zo persoonlijk. Ik bedoel, gaat niemand tegen hem moeten zeggen, je mocht niet. Je moet, zo werkt het niet. Hè?
1: Ja, ik vind wel dat hij moet voetballen. Ja, sorry, niet kwaad zijn op mij.
3: Wat vindt de luisteraars? Ben ik eens benieuwd. Vul die poll eens even in. Zijn jullie lief of niet lief? Laat het.
1: Want dat heeft niks met lief te maken. Dat heeft met...

0: Sven en Anke.
1: Want Holland, Hup Holland, die gingen het WK gaan winnen. Die zijn op 2-2 gestrand tegen Japan de voorbije avond. Wij moeten tegen Egypte spelen vanavond om 9 uur. Nu goed, als we het goed doen en alle matchen goed spelen, we gaan naar de achtste finale. Tussen de achtste finale en de finale, ergens daarin, zal Jeremy Doku voor het eerst papa worden. En wij vroegen jullie in een poll, moet hij dan terugkomen om de bevalling van zijn allereerste kindje mee te maken? Moet hij daarbij zijn of niet? Zelf willen we er heel graag bij zijn, dus ze zijn met de voetbalbond naar een oplossing aan het zoeken. Ja, het gaat alle mogelijke richtingen uit in jullie reacties. Natuurlijk heel veel mensen die zeggen, kom aan Sven, hoe wereldvreemd kan je zijn? Hoe voetbal kan je heel vaak nog spelen in je leven? Geboorte van je eerste kind, gek. Het is duidelijk dat jij geen kinderen hebt. Ja, daar moet je gewoon bij zijn.
2: Dat zijn vooral, vind ik heel schattig, mannen die dat sturen.
1: Ja, mannen die dat
2: valt me echt op. En vrouwen hebben zoiets. Karen stuurt bijvoorbeeld dubbel gevoel. Maar ik vind nu persoonlijk dat Doku zijn plaats op het WK is. En dan een hele uitleg van, hij moet daar nu werk presteren en de kindje komt later. En Aurélie stuurt, kon ze niet daar bevallen in feite?
1: Mega naar Amerika om daar te gaan bevallen.
2: Dat was het toch ook niet? Ja. Benny zegt, als een militair op zending in het buitenland is, kan hij ook niet terug. Ja, is dat zo?
1: Dat weet ik niet. Ik heb
2: dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen Sven en Anke.
2: Wat vind jij van heel deze zaak?
3: Wel ja, ik vind het eerst en vooral heel menselijk wat dat ook gezegd zijn, dat hij erbij wil zijn. Maar juist vanuit dat standpunt zou ik vertrekken eerder al. Ik bedoel, je weet niet van gisteren dat je zwanger bent. Dat is al 9 maanden aan een stuk dat je ermee bezig zit. En ik vermoed dat de ploeg dat ook wel wist. Maar wij als publiek krijgen dat nu te horen. En onze reacties zijn al wel een beetje polair misschien. Maar als we dat nu een keer terugdraaien en een keer redelijk aanpakken. Als Doku zijnde zou ik zeggen van mijn vrouw is zwanger. Die bevalt daar tijdens het WK. En de laatste maand is eigenlijk ook de laatste dag. Hè. Voor iedereen die zwanger geweest is, die weten dat. Dus dat kan dan op ieder moment gebeuren. En ik vind, ze vertrekken naar Amerika toe, daar hebben ze een aanpassingsperiode nodig. Voor die jetlag van 9 uur moeten ze daar 2-3 dagen zich aanpassen. Om klaar, gerecht, speelgerechtig te zijn. En met warm baden, met koud baden, wat is het allemaal? En nu wordt vlug even beslist van ik ga daar een privéjet in schakelen om terug te vliegen. En dan eventueel terug te keren. En dan is die jetlag niet meer zo belangrijk. Dus ik vind het een beetje een overroepen gedoe. En als Doku zijnde zou ik gewoon zeggen, mijn vrouw is zwanger, die bevalt de laatste maand. Tijdens het WK, dan blijf ik gewoon thuis.
1: Ah, thuis blijven. Oké, want ik heb even een lange aanloop. Je hebt de goede spanning opgebouwd, maar jij zou gewoon zeggen, thuis blijven. Ja, ik denk dat hij dat toch nog wel van belang gaat zijn op het WK voor de Rode Duivels. Nee?
3: Ja, maar dan zet je ook de ploeg niet onder druk, vind ik. Je medespelers. En dat vind ik ook wel belangrijk. Oké, je hebt de ene kant je vrouw en je kind, wat ik heel menselijk vind. Maar aan de andere kant zijn je daar ook voor je spelers. En dan leg je plotseling een doopje en strategie, en dat vind ik ook wel belangrijk.
2: We hebben één perspectief nog niet belicht. Dat is van het kind. Dus dat kind gaat dan later te horen krijgen, papa vond jou belangrijk genoeg om helemaal van Amerika, van het WK, naar Londen te vliegen om...

0: om papa van jou te worden. Of papa dacht, F you met de geboorte. Ze gaat, hij gaat een beetje shotten.
1: Ah, sorry, maar ik heel eerlijk zijn. Of dat mijn papa daar nu bij stond te kijken, 53 jaar geleden of niet, I don't give a s. Allee, joh, dat maakt echt totaal niet uit. Maar wacht even, we gaan het afronden, want er zijn heel veel reacties gekomen. Maar misschien zijn je wel benieuwd naar de resultaten van de poll, want heel heftige reacties. Mensen die ook kwaad zijn omdat wij daar zo over praten. Ja, omdat ik daarover zeg, hij moet daar blijven. Maar 62% ongeveer, 2/3 van onze luisteraars die zegt, ja, maar natuurlijk moet hij die geboorte van zijn kind bijwonen, is dat nu wel flauwekul? En 38% van onze luisteraars die zegt, ja, nee, laten we dan maar mooi in Amerika blijven, ja, want daar heeft hij ook een belangrijke taak.
0: Dus, Swat, ik vind dat de enige die daarover moet beslissen is Jeremy zelf met zijn vrouw.
1: Ja, ja, dus waar. Ja, je hebt gelijk.
0: Ja. Ah, als ik zo'n vrouw was, zou ik zeggen, oh, Jeremy, maakt echt niet uit. Kom met een mooie ring.
2: De ketelaren voor de bruiden.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Sven en Anke.

0: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Wow, het is niet eens een blik achter de schermen, het is een blik voor de schermen. Als je binnenkijkt via VTM Gold, Joe.be of de app van Joe, kan je zien dat er iets spectaculairs in onze studio staat. Wat staat hier te blinken in vol ornaat?
2: Ankes prijskast.
1: Ankes prijskast.
2: Ja, echt waar. Die kast, je ziet dat echt degelijk materiaal is.
1: Degelijk materiaal.
2: Maar ja, maar precies. Ik bedoel, alsof het nieuw gemaakt is.
1: Net, ja, zo, dat ziet er zeer goed uit.
2: Het stond een beetje
1: uit.
2: Te stoffen eigenlijk ergens in een kelderkot. Maar kijk, ik bedoel, Anke stelt nooit teleur. Anke's prijzenkast, kijk maar eens binnen. En we gaan dat spelen, straks.
1: We zijn 10 jaar bezig met dit ochtendprogramma, beste vrienden. 10 jaar. In 2016, in de zomer, in augustus, kwamen wij hier binnen gewaaid. We zaten daarvoor ook al ergens op de radio, hoor. Maar toen hadden we elkaar gevonden in de wandelgangen. En dachten we, we gaan het een keer een jaartje proberen. En we zijn 10 jaar verder. En ondertussen gaan we ook voor een 11e en 12e. We zien wel, nog voor een paar seizoenen.
2: Ja, weten.
1: Maar ja, we
2: wat moet je anders doen ook, hè?
1: We hebben het hele jaar al een beetje gevierd, hebben getrakteerd, hebben we wel eens een keer dingen uitgedeeld en zo, maar we vonden dat we toch in schoonheid moesten eindigen. We gaan 10 dagen lang elke dag iets anders doen.
2: Ja. Ja,
1: maar elke dag iets totaal anders. En vandaag is dat de prijzenkast.
2: We beginnen met die prijzenkast. Je weet nog,
1: mooie dingen.
2: Kast met 10 deurtjes. Achter elk deurtje zit een topprijs.
1: Mm-hmm.
2: En het wedstrijdconcept is ook niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, maar zo straks nog.
2: Gaan we dan straks nog eens uitleggen?
0: Joe, 80s en 90s.

0: heel grappig. Iemand stuurt, Erika stuurt, wij luisterden vroeger in de auto altijd met de kinderen naar Ankes Prijzenkast. Ja, die kinderen hebben intussen ook zelf kinderen. Zo lang zitten Svenny en ik aan op de radio. Zo lang lief Ankes Prijzenkast. Wat was er wel bij, eigenlijk vrij van in het begin. Een hele grote kast met 10 deurtjes, met daarachter 10 topprijzen. We hebben verschillende spelconcepten gehad, maar het laatste dat we hadden was dat jij mij een woord heel vroeg al in de ochtend uit de actualiteit gaf. Mm-hmm. Ik moest dan 3 associaties verzinnen. En bijvoorbeeld, als jij zei frietjes, dan moest ik zeggen, oh, mayonaise, frikandel, lekker, zeg maar.
1: Of rode duivels, WK, vanavond,
0: Amerika,
1: Egypte, dat
0: voilà,
1: soort
0: toestanden. Zoiets.
1: Ja.
0: En dat hebben we vanochtend opnieuw gedaan. Ik vond het eigenlijk wel leuk om het nog eens terug te doen. En nu zoeken we eigenlijk nog een kandidaat. We zoeken een kandidaat die wil meespelen. Heb jij de voorbije 10 jaar niet meegespeeld? Want het zou leuk zijn als we een luisteraar hadden die zo vaak zijn kans had gewaagd en nooit had gewonnen. Laat het even weten via de Joe-app en dan bel ik jou zo meteen en dan ga jij sowieso met een topprijs naar huis.
1: Ja, ja, want het zijn prachtige dingen die er allemaal zijn. Er zitten ook wel een paar flopprijzen in, hè?
0: Ja, dus
1: je moet wel,
0: hoort erbij.
1: Dat is het spelconcept, hè.
2: Vanavond bij VTM staan Florentina en familie voor je klaar. En plastische chirurgie op zee bij VTM 2 in Dr. Odyssey. Geniet van je avond bij VTM en VTM 2.
3: Sleep Life.
2: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Sleep Life.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
0: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: 10 om te zien.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
0: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
0: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
0: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
0: Taco met kip en
5: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
0: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sven en Anke.
1: Zolang zijn we al bezig sinds 2016. We hebben heel veel dingen in onze ochtendshow gedaan. En je gaat dingen terug horen de komende 10 uitzendingen waar je van denkt, oh my god, dat was ik compleet vergeten. Daar hangt vaak een grote verrassing aan vast de komende 10 uitzendingen voor we de zomer induiken. En vandaag, want die stond hier nog ergens, die grote kwaliteit, daar is nog niks aan te merken dat dat een oud ding is.
2: Nee, Anke is niet kapot te krijgen, niet de kast en niet de vrouw.
1: Nee, de prijzenkast is de studio weer binnengerold, alle lampjes branden nog. En we hebben zelfs een kandidaat gevonden die nog nooit had meegespeeld.
2: Goedemorgen Sabrina Eiken uit Beveren. Hallo.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hallo. Lieve Sabrina, jij stuurde, ik heb 10 jaar niet kunnen meespelen. Ik wou zo graag elke dag opnieuw, maar het kon niet. En waarom kon het niet?
3: Omdat ik telkens onderweg was naar een net bevallen mama, want ik werk als kraamverzorgende in de thuiszorg.
2: En heb je het opgegeven, die job, dat je het vandaag wel kan doen?
3: Nee, ik heb een dagje verlof.
2: Oké, en wat gaan we doen op de verlofdag?
3: Mogelijk een kast uitbreken.
1: Een kast uitbreken?
2: Oeh, heb jij ook een Ankes prijzenkast, een Sabrina's prijzenkast nog ergens staan?
3: Nee, jammer genoeg niet. Het is een oud lelijk geval en dan moet weg.
2: Oh, en waar staat die dan?
3: In mijn salon, alleen mijn eetkamer.
2: Mag. En vandaag is de dag, je was er echt al heel jarenlang mottig van die mottige kast. En nu denk je, vandaag is de dag dat die weg moet.
3: Ik denk het wel, ja.
2: Ik snap het.
1: Ik vind het symbolisch ook heel mooi. Op de dag dat wij de prijzenkast nog eens tevoorschijn halen, breek jij die van jou uit. Weet je, weet je een beetje hoe het concept in elkaar zit? Kan je nog goed herinneren? Anke heeft het net goed uitgelegd. Ze heeft vanochtend heel vroeg van mij al een woord, een term gekregen uit de actualiteit. Ze heeft daar drie woorden moeten opschrijven. Die staan op papier. En jij moet die wel proberen alle drie binnen de 20 seconden te achterhalen. Je mag zoveel roepen als je wil. Dus roepen. En hopelijk zit het er allemaal tussen. En ja, bij 1 goed antwoord mag je maar 1 deurtje open doen. Bij 2 goede antwoorden mag je 1 keer ruilen. En ja, bij 3 goede antwoorden mag je 2 keer ruilen. Ben je er klaar voor, Sabrina?
3: Nee, maar ja, we zien wel.
2: Okay, ja. Het is jammer te wachten. Ja, maar als het nu niet is, gaat het nooit meer zijn. Oké, Sabrina, go, girl.
1: Oké, Anke moest 3 woorden opschrijven die te maken hebben met Sven en Anke.
3: Joe Radio. De caravan. De caravan, de mobiloom. 80s muziek, 90s muziek. 2000. Nee, ik weet het niet meer.
1: Wacht. Ja, het is lang geleden. Maar ik kan nog 1 hint geven. Dus Sven en Anke, dat is inderdaad Joe. Maar ik geef je nog 20 seconden. Wat voor een programma is dat? Wat is dat voor?
3: Anke's prijzenkast?
1: Op welk uur van de dag is dat? Wat voor een show is het?
3: De ochtendshow.
1: Ja. En op welke? En hoe lang doen we hem al ondertussen?
3: 10 jaar!
1: Ja! Ja! Ja! Ja!
2: Ze hadden er 3
1: achteraan!
2: Sabrina!
1: Wauw, je bent goed, Sabrina!
2: Je hebt er 10 jaar op gewacht en fantastisch gespeeld. In een mum van tijd gaf jij de 3 trefwoorden die wij nodig
1: geweldig,
2: hadden.
1: Geweldig.
2: 2 keer mag je ruilen daardoor, hè?
1: Man,
2: in die afgelopen 10 jaar zelden meegemaakt dat iemand zo vlotjes eigenlijk erdoor kwam. Jongens, toch? Oké, Sabrina. Dus, ik heb van jou nodig, lieve schat. Heb je zelfs eigenlijk al een droomprijs in gedachten? Wat zou je graag willen dat er in mijn kast zit?
3: Ik ben heel snel tevreden.
1: Oh, oké.
3: Dus nee.
2: Oké. Dat is goed dan.
1: Welk deurtje mag Anke als eerste open doen?
3: 3.
1: 3.
2: Oké, deurtje 3. Oh, achter deurtje nummer 3 zit... Aha. Onze goede, oude, vertrouwde, maar nog steeds hipper dan hippe DAB Plus Radio. Om overal in de wereld loopzuiver naar ons te luisteren.
1: Wil je die of wil je die niet?
2: Ja.
3: Nee, die wil ik wel. Die wil ik, ja.
1: Die wil
3: absoluut.
1: Je?
2: Ah. Zeker? Ja. Want je zei juist tegen mij... Ja, maar je zei juist tegen mij, mijn Bluetooth is verbonden met de radio. Dus dan heb je toch al een fancy radio.
3: Ja, maar dat is mijn telefoon.
1: Wacht, Sabrina, belangrijke vraag. Ja. Ben jij 100% zeker? Want anders... Jij wil de DAB Plus radio, dat is wat je wil.
3: Ja, ik dacht van wel, ja.
1: Oké, jij krijgt de DAB Plus radio.
3: Ja.
1: Maar, Oké, okay, die is voor jou. Je hebt gewonnen.
2: Ja.
1: Dikke proficiat. Een fantastische DHB Plus Radio.
2: Maar je mocht nog twee keer ruilen en er zitten echt dikkere prijzen in, hè.
1: Sabrina, wacht.
3: Ik weet het, maar oh, ik ben er echt heel content mee.
1: Sabrina, dikke proficiat.
2: Ja. Gaan we nog een...
3: Dank je wel.
1: Dat betekent, beste Sabrina...
3: Ja?
1: Dat Anke... Zeg maar wat de grootste prijs die erin zat en die we absoluut wilden weggeven.
2: Ja, oké.
1: Okay. Wat is die allergrootste prijs? Dan mag iedereen die daar zin in heeft nu een berichtje sturen.
2: Oké, okay,
1: wat was de allergrootste prijs die erin zat deze ochtend?
2: Ja, het was... Ja, maar het waren er twee, Sven, die ik heel goed vond. Het was die gouden prijs. Goud kon je winnen. Allee, bedoel, dat was dan eigenlijk... Ja, diepvriesfrieten voor de airfryer. Dat vond ik ook een hele goede topprijs.
1: Ja, er zaten nog leuke dingen.
2: Oortjes
1: zaten er ook weer in.
2: Maar ik had jou ook echt gegund, lieve Sabrina Eiken uit Beveren... om loepzuiver naar het WK te kijken. Dat had je gekund als je de trotse eigenares was geweest... van een Samsung Ultra HD LED TV van 85 inch. Dat is 214 centimeter. Smart TV met AI.
1: Maar jij hebt dus een digitale radio genomen. Ja. Wat een hele mooie prijs is waar je gelukkig mee bent. Maar weet je wat we gaan doen?
3: Ik ben echt heel tevreden. Ja.
1: Allee, vooruit, dat is goed. We gaan die televisie wel weggeven. Als jij die televisie zou willen winnen, een prachtige prijs, dan moet je nu gewoon je voornaam even doorsturen aan ons.
0: Sven en Anke.

0: Anke.
1: Met wie spreken we?
2: Met Bart.
1: Dag Bart.
2: Uit Gerardbergen.
1: Bart uit Gerard. Bart, we hebben een super belangrijke vraag. Naar welke, naar welk radioprogramma ben je aan het luisteren?
2: Bas van en Anke.
1: Voor alle duidelijkheid, wel heel belangrijk. Toch, je bent er je bewust van dat dat een ochtendshow is, je weet dat?
2: Ja, inderdaad.
1: Je weet dat die te horen is op de radiozender Joe?
0: En hoe lang? En hoe lang vraag hoe lang, Sven?
1: En hoe lang bestaat die al, die ochtendshow, denk je?
2: Nog 10 jaar.
0: Ah! Ja! Mama, meer hebben wij niet nodig om die prachtige Samsung Ultra HD LED TV van 85 inch / 214 centimeter Smart TV met AI op te sturen naar Gerardsbergen, naar Bart de Moor, die ook liet weten dat hij in die 10 jaar nog nooit iets had gewonnen bij ons.
1: Zwaar. Oei Bart, dat is wel speciaal.
0: Bart,
2: ja.
0: Hou je nu van ons alsof we je eigen kinderen zijn?
2: Ja. Ik zou liever zeggen mijn ouders.
0: Oeh, mijn ouders.
2: Ja,
0: ah ja, zo.
2: Mijn kinderen, er gaat niemand boven mijn kinderen.
0: Ja, ja. Oké, maar uw ouders, dat vind ik ook al. Dat vind ik ook. En ik zie ook.
1: Ja, zo oud zijn we al ondertussen, Bart. Proficiat, je hebt een prachtige televisie gewonnen. Kan je de komende 10 jaar ook kijken in de ochtend naar ons als je wakker wordt.
0: Ja, ja. Niet schrikken.
1: Nee.
2: Ja, toch wel.
1: Het beeld is te gedetailleerd inderdaad op onze leeftijd.
0: Ja, onze?
1: Ja. Hey, proficiat. En ook belangrijke boodschap aan alle andere luisteraars. De komende dagen ook proberen bij de pinken te zijn. Want er komen nog heel veel verrassingen aan de komende dagen.
0: Geniet nog van de maandag.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondente Greet de Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Aviapartner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurri Tielemans.
5: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de proef om het te doen.
2: Bondscoach Freddy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9:00 vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maximaal tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Dit is Joe.

0: en Anke.
1: Onze WK-man, Toby Alderweireld. Hey!
2: Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is?
3: Het zal wel zijn. Goedemorgen, Toby.
4: Goedemorgen.
3: Amai, alsof je meedoet nog, zo klinkt het, hè, onze jingle. Maar je zit gewoon thuis. Maar hoe voelt het om vandaag op te staan, wetende van vanavond moet het gebeuren om 9 uur? Hoe voelt het?
4: Ja, toch een klein beetje spanning, hè. Dat is altijd leuk. Hè. Zo'n WK, de aanloop ernaartoe duurt altijd heel lang. En eens dat het zover is, ook als ik speelde en nu als fan zal ik zeggen, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Hè. Dus het mag eindelijk gaan beginnen.
5: Het mag gaan beginnen. Heb je al veel wedstrijden gezien eigenlijk de voorbije dagen, Toby?
4: Af en toe, ja, de nachtwedstrijden die laat ik soms wel een beetje passeren. Dan kijk ik wat de samenvattingen. Maar als ik kan kijken en ik ben thuis, dan kijk ik wel voetbal uiteraard.
5: En vond je al grote verrassingen tussen zitten? Nederland, want die dachten van zichzelf weer dat ze het gingen doen.
4: Ja.
5: 2-2 tegen Japan.
4: Ja. Voilà, maar mensen die het zo een beetje volgen weten wel dat Japan echt een goede ploeg heeft. Dus echt een totale verrassing was het ook niet. Maar de Nederlanders weer even van hun dingen zijn gevallen. Dat ze altijd denken dat ze kampioen gaan worden. Dat is wel eventjes wat minder nu, denk ik.
5: Ja, ik zag ook beelden dat mensen wel weer uitzinnig aan het doen waren in Nederland. Terwijl wij ze wel rustig en beheerst er naartoe aan het gaan. Het is niet dat hier al massa's dansende mensen in ons land gesignaleerd zijn.
4: Nee, maar het is misschien aan de rode duivels vanavond, omdat wat vuur, hè, wat extra olie op het vuur te gooien, zodat de 2K-gekte wel losbarst. Maar dat zijn we een beetje gewoon, hè, dus laten we rustig beginnen en heel, heel goed eindigen.
5: Ja, dat is goed. Oké, Egypte. Ja, wat denk je daarvan?
4: Goh, ja, we hebben natuurlijk een hele mooie generale gekregen tegen Tunesië. Egypte is wel een betere ploeg. Hè. Je hebt Marmoush van Manchester City, uiteraard Salah nog, ex-Liverpool. Uh-huh. Dus ze hebben wel wat meer kwaliteit. Maar dit is wel de moeilijkste ploeg, denk ik, van de groep waar ze tegen moeten. En als je vandaag goed begint, ja, dan kan je wel een beetje aan de volgende ronde denken. Maar laten we stap voor stap gaan. Maar ik zie het wel goed komen vanavond.
5: Je ziet het wel goed komen vanavond. Maar dat is al een heel goed begin. En kan je daar een pronostiek op plakken? Of vind je dat moeilijk om daar... Want onze bondscoach zegt, het gaat moeilijk zijn om doelpunten er tegen te scoren. Dat zegt hij. Denkt hij dan dat ze heel verdedigend gaan spelen of wat?
4: Ja, hun zijn wel een verdedigende ploeg. Ik zeg, met Salah en Marmoush hebben ze heel veel snelheid. En waarbij ze ook heel vuil spelen. Ze hebben heel veel overtredingen nodig. Dus dat is ook niet echt positief voor Doku en zo. Maar ik geloof wel echt in een goede start. En vandaar denk ik toch een 2-0 voor België.
3: Okay. Ja, en nu je toch over Doku begint. Ja, iedereen heeft het er vanochtend al over gehad. Staat ook in alle kranten. Wat is uw mening? Hè? Wat vind jij? Moet hij naar huis vliegen voor de geboorte van zijn kindje? Of moet hij op het WK blijven? Want je hebt toch ook zoiets soortgelijk als alles meegemaakt, hè, Toby?
4: Inderdaad. Ik ben er gelukkig wel bij geweest. Maar de dag daarna moest ik wel meteen vertrekken omdat wij een wedstrijd hadden. Ja, dan moet elke persoon moet dat zelf uitmaken. Kijk, het is je eerste kindje. Ja, het gebeurt. Allee, ik bedoel, eens dat het moment weg is, is het ook weg. Dus dat is echt moeilijk, die dingen te spelen. Zelf mag beslissen. Het is zijn leven, het is zijn keuze. Maar ja, dus ja, ik vind dat de speler zelf uiteindelijk moet uitmaken waar hij hoort en waar hij wil zijn.
5: Maar op een WK, waar hem toch wel een behoorlijke rol zou kunnen spelen, laten we het zo zeggen. Wegvliegen, 9 uur. Je weet ook toch niet exact wanneer die bevalling gaat zijn. Zo gaat dat nu toch ook meestal niet?
4: Nee, inderdaad. Dus ideaal is dan niet. Hey, dus ik denk dat hij zelf wel ook al weet dat het misschien best is om in Amerika te blijven. En goed, maar ja, ik zeg het nogmaals, het is aan hem de keuze. Hè. Alleen ik zelf denk ik gaat dat wel. Ik zal wel gebeuren.
5: Maar Brandon Mechelen blijkbaar ook, hè? Daar staat het ook te gebeuren. En daar wordt er zo minder over te doen. Die is van plan om gewoon daar te blijven. Dus,
4: inderdaad.
3: Ja, dat is ook niet fijn voor je ploegmaten dan daar. Hè. Zo van, ik bedoel, ook, ik ben ook van die mening, het is zijn keuze. Hè, maar,
4: ik snap wel, het is een beetje part of the job. En ik heb zelf ook meegemaakt en dag daarna moest ik weer weg en gaat het leven weer door. En goed, ja, dat is die trein, de WK-trein stopt niet, dus je moet er wel op blijven denken.
3: Maar ja, en voetbal stopt op een gegeven moment toch, want kijk jij nu, huisvader, altijd thuis, nooit meer ergens naartoe. Je doet dan geen enkel televisieprogramma meer mee. Och jongens, toch, wat een leven.
5: Waar ga jij kijken vanavond om 9 uur? Moet je in de
4: ik zit in de studie bij VTM, bij DPG, voor het laatste nieuws. Doen wij Devil Time voor de wedstrijd tijdens en daarna. En ook nog een podcast meteen daarna opnemen. Dus ik heb een drukke avond.
5: Maar ja, wel gezellig. Hè. Dat is toch wel een ongelooflijk toffe vibe. Ja, ik ga ook sowieso, ook al staan wij op om 4 uur 's ochtends, ik moet die match zien. En de volgende is dan zondag, ook om 9 uur. Daar moeten we eigenlijk niet te veel over klagen. Dat is nu ook niet midden van de nacht. Bij Champions League wedstrijden heb je dat ook. Alleen in Nieuw-Zeeland, dat is om 5 uur 's middags? Of om 5 uur 's nachts?
4: 5 uur 's nachts.
3: Ja,
0: dat is wel speciaal. Ja.
3: En op een zaterdag.
0: Ja, op onze eerste
3: dan vrees ik dat ik geen enkele match ga zien. Maar gelukkig bellen we altijd met jou voor expertise.
0: Morgen gaat jij tegen ons zeggen, zie je wel, ze hebben het goed gedaan tegen de Gent. Daar gaan we eigenlijk gewoon vanuit dat het na Manic Monday een heerlijke dinsdag gaat worden. Toby Alderweireld, dankjewel. En tot morgen vroeg.
3: Doei doei.
4: Tot morgen. Bye bye.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plaza Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit. Dit is...

0: We vieren ook Circus Camille, niet alleen in de ochtend, maar ook in de avond.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Hey, die tickets kan je winnen zowel bij ons als bij Tom en Rani. En het is elke keer een ander circusgeluid. In dit geval was Manu van Akker, de circusdirecteur, die met volle borst en vol enthousiasme Camille aankondigde. Maar er komen nog andere circusgeluidjes aan. En daar moet je een beetje attent voor zijn om die familietickets te winnen.
2: Hey, die deed dat zo goed, die Manu van Akker, in het circus van Camille in Oostende. Goedemorgen, dag Maggie uit Izegem.
3: Goedemorgen.
2: Maggie, ben je al gaan kijken in Oostende naar het circus van Camille?
3: Nee, we zijn nog nooit geweest. Elise vraagt er wel ieder jaar naar. Ja. Maar we hebben nogal een job die veel vraagt en we hebben niet altijd de tijd ervoor.
2: En hoe oud is Elise, de dochter?
3: 9.
2: Oh, dat is je weet toch dat dat de Camille-leeftijd is bij uitstek, hè?
3: Ja, die zal al zitten aftellen tot dan. Dus
2: maar die zit nu op school, dus die weet niet dat de mama daar juist Circus Camille gestuurd heeft en eigenlijk een gezinsticket gewonnen heeft. Die weet dat nog niet.
3: Nee, die gaat dat pas vanavond weten.
2: Oh, dan ga je het eigenlijk al... Want gaat ze een goed rapport hebben of ga je het nog een beetje als stok achter de deur houden? Zo van... We gaan als...
3: Ik denk dat niet gaat kunnen zwijgen.
0: Nee, ik denk dat dat moeilijk gaat zijn wel te verzwijgen.
2: Of had je al een andere...
3: Ik denk dat gewoon eruit gaat komen dat gewonnen hebt.
2: Oh, of had je al een andere stok achter de deur misschien?
3: Nee, ja die mag op 1 juli ook naar Plopsaland. Ja? Maar die heeft zo wat push nodig om te studeren, want die zegt dat ze eigenlijk alles al weet.
2: Ah ja, maar ja. Snap ik.
3: Ja, die zegt, en als ik iets niet weet, dan vraag ik het wel aan AI.
2: Oh, dat is de wereld van vandaag, hè.
3: Ja, dat is niet zo, hè.
2: Heel veel liefst voor Elise, dus met een goed rapport mag ze zowel naar Plopsaland als naar Camille gaan, naar het circus.
3: Ja, die gaat super blij zijn.
2: En jij gaat mee kunnen genieten, want het is niet normaal wat dat hij allemaal doet, hoor, in de lucht, die Camille.
3: Ja, misschien koppelen we dat wel aan een weekendje dan.
2: Oh, nog beter. Veel plezier.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Dit is
3: Joe 80s and 90s.

0: en Anke.
1: Kijk, nu ga je van je stoel vallen als je dit nieuws hoort. Dat had je niet zien aankomen, maar de regering heeft geld nodig. Bart De Wever en zijn vicepremier zijn vol op zoek naar heel veel geld. Karel Latré, wedstrijdjournalist van VTM Nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sven en Anke. Hey.
1: Heb jij er nog zicht op? Want ik heb het gevoel dat ze constant geld aan het zoeken zijn. Hoeveel?
2: Dat is ook zo.
1: Is ook zo. Hoeveel moeten ze nu weer?
2: Ja, eigenlijk is het, denk ik, nu bij 2 jaar na de verkiezingen, hebben we eigenlijk alleen nog maar over geld zoeken gehoord. Het is van de ene begrotingsoefening naar de andere en dan moet de andere nog gecorrigeerd worden. En is er nu voorlopig afgesproken dat er 6,7 miljard euro nodig is. Maar ik denk over een goede week of 3 komt er weer zo'n belangrijk rapport uit en iedereen aanvaardt dat dan ook. En dan zullen we het definitieve getal kennen. Het kan zelfs meer zijn.
1: Ja, we zitten bij grote putten, dat weten we allemaal. Sowieso ja. In ons land schulden tot en met die oorlog en al die toestanden helpt het ook niet. Ja, 7 miljard, er zijn al veel oefeningen gebeurd. Voor wanneer moeten ze daar dan nu een oplossing op vinden? En ja, hoe gaan ze het aanpakken volgens jou?
2: Ja, je hebt daar zo'n ceremoniële datum voor zijn verlof gaan, zeg maar. Hè. Dat is 21 juli, dat begint de congé in de wedstrijd. En dan denken ze er dan uit te zijn. Maar ik heb eigenlijk al een paar mensen gehoord die dat eigenlijk niet zien zitten. En die denken, het is zo lastig. We hebben al, door al die miljarden die we al gezocht hebben, met elkaar al een beetje pijn gedaan. Alle partijen onderling. Dus dat gaat traag gaan. De ene geeft iets, de andere geeft iets. Een heel traag proces dat wel eens zou kunnen hervat worden na de zomer. Dan is er eigenlijk een soort... Dan moet het ook, hè, want dan moet de premier uitleg komen geven in het parlement en zo. Dus hou daar rekening mee.
1: Zeg maar, jullie hebben een hele grote peiling gedaan. Het is dubbele pagina in het laatste nieuws vandaag. En het zal er ook wel uitgebreid over gaan bij VTM Nieuws straks. Maar wat zijn zo'n beetje de belangrijkste resultaten? Waar vinden wij dat het geld moet gehaald worden met z'n allen, Karel?
2: Dat was een beetje onze vraag. Hè. Alles in teken van de begroting. We hebben daar de Vlaming is bevraagd. Waar willen jullie dat er kan bespaard, mag bespaard worden? En eigenlijk is de Vlaming streng op eigen portemonnee. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Enkele rijkentax, een bijdrage van grote vermogens, is iets wat de Vlaming oké vindt. Omdat iedereen het gevoel heeft, ja, ik ben dan niet rijk. Maar let op, heel veel van die belastingen, ook meerwaardebelasting, als je dat een beetje gaat bekijken, je zou daar wel eens sneller kunnen ondervallen dan dat je zelf gedacht had. Nou, dat kan ook met zo'n rijkentax zo zijn.
3: Wanneer val je daaronder? Dan kan iedereen eens even een eigen portefeuille beginnen kijken. Wanneer, want je denkt natuurlijk alleen bij rijkentax denk je echt van de miljonair, de markkoekes en de halve markkoekes van dit land. Maar dat is dus niet zo.
2: Die man vindt dat erg dat hij altijd genoemd wordt in één en dezelfde zin, want hij is altijd het voorbeeld bij uitstek. Nou, iedereen kent hem natuurlijk. Maar het voorstel of een voorstel van zo'n rijkentax bestaat nog niet echt, omdat Bart De Wever weet ook dat een paar partijen de zijne in zijn regering dat ook niet zo graag zien zitten, die van Boucher ook niet. Maar een voorstel van Vooruit, de partij die dat wil, dat die zeggen, vanaf dat je 1 miljoen aan spaarproducten, Activa heet dat dan, beursproducten hebt op je rekeningen, zou je daar iets moeten aan bijdragen. Nu, dat is dan natuurlijk niet voor iedereen. Dan zit je in de rijksten van het land. Dat is nu het allernieuwste ideetje dat er
1: 1
2: is.
1: Miljoen, ja.
2: Ja.
1: Oef. Maar ja, dan zou je net 999 en zoveel, dan denk je, nu moet het. Dat is ook raar, hè? Dat is ook moeilijk, hè?
2: Ja, maar men dacht dat ook met de meerwaardebelasting. Hè? Ik zal daar nooit onder vallen. Maar goed, nu als je een beetje aandelen hebt en je hebt dat eigenlijk al lange jaren gespaard en zo. Oké, er zijn heel veel uitzonderingen. Ik kan het nu niet uitleggen. Het is te complex. Maar best wel veel mensen die gaan dat zien verschijnen. Een berichtje van hun bank. We hebben het afgehouden. Of wilt u het afhouden? Dus let altijd op met die taxen op vermogen.
1: Ja, maar ik hoor dat ze op allerlei manieren, met allerlei experts, zo'n heel soort van draaiboek met alle mogelijkheden eigenlijk op een rij hebben gezet. Want dat zijn experts, dat is op zich wel interessant. Maar uiteindelijk wordt het toch weer politiek, hè? Want als ze dit beslissen, is het ten nadele van deze groep mensen en omgekeerd. Hè?
2: Juist. Maar je zegt het eigenlijk heel erg juist. En De Wever en Van Petegem, de begrotingsminister, hebben een beetje rust willen inbouwen. Want ja, je weet het nog, de vorige keer is De Wever naar de koning gemoeten. Direct pif-poef-paf, Nigerië in de regering. Omdat het een beetje te snel ging met de recepten die De Wever had. Nu rust. Hè. Experten, wat denken jullie? Goed, regering, wat denken jullie van die experten? We gaan daar een soort minuutje uit maken. En dan gaan we nog meer naar. Een trage, rustige aanloop. En De Wever heeft ook al bijna alle voorzitters zijn bureau gezien met zijn kat erbij. wat denken jullie? Ah, oei, jullie willen dit niet, maar die partij moet dat hebben. Ja, dus hij is zo de enige die weet waar mogelijk een soort geraamtetje van een akkoord kan liggen. Maar hij zal daar ook maar rustig mee komen, hoor. Want een keer dat je eraan begint, dan komen die conflicten heel uit. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar al die voorzitters die zijn, als het over begroting gaat, nu redelijk rustig. En dat is eigenlijk wat de Wever wil.
1: Ja, ja. En nu wat hopen dat daar een vredesakkoord komt, dat zal ze ook wel een beetje helpen in de begroting waarschijnlijk.
2: Ja, voor de inflatie, de lonen die duurder worden, dat is ook iets altijd duur voor de overheid. En dat is waarom die begroting nu weer iets duurder uitvalt dan wat het was. Hè. De overheid moet meer betalen aan Vlaanderen, ook meer doorstorten en zo. Dus hoe sneller die oorlog gedaan, hoe beter voor de portemonnee van de Wever en zijn regering.

0: Voilà, dat was de Brabantzon. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses Marius Borg Høiby 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de rechter beslist. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij kreeg een contactverbod van 2 jaar opgelegd. Høiby werd begin dit jaar opgepakt. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
5: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
4: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
6: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
4: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS en dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
7: We kijken er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
4: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Dit is Joe.

0: Het weer met Frank.
1: Yes, vorige week hebben we een hele week liggen toeteren dat het echt heerlijk tropisch ging worden.
2: Het weekend.
1: Ja. Och man, daar is niks aan een huis gekomen. En iedereen dacht het behalve...
2: Frank
1: de Boekage. Ja, echt waar. Frank, maar ja, dan willen we wel weten of het vandaag... Allez, vandaag weet ik nog niet of deze week gaat gebeuren. Maar begin maar met vandaag.
3: Ja, wel, vandaag zitten we nog een beetje in de koudere lucht. Hè. Dus temperaturen misschien iets hoger in vergelijking met gisteren, 20, 21 graden. Nu, we zitten met redelijk wat bewolking, hè. Veel lage bewolking. Alleen in het westen, de delen, zowat tegen de Franse grens, daar is het zonnig. En de verwachting is dat er zo aan die zijkanten, dat daar wel wat aan geknabbeld wordt. Hè. Dus dat dat wolkendek toch wel gaat breken. Dus naarmate de dag voordat gaan we toch op steeds meer plaatsen af en toe zon hebben. Want de bewolking gaat niet helemaal verdwijnen. Er gaan ook stapelwolken tot ontwikkeling komen. Dan ziet het er in de namiddag al bij al nog vrij goed uit, ondanks natuurlijk dat het niet echt warm wordt. Maar daar komt wel verandering in, want eigenlijk net ten zuidwesten van ons, daar zit een warm front. En dat warm front, daarachter zit veel warmere lucht, dus dat moet eerst doorheen het land trekken. En dat gaat geleidelijk aangebeuren, eigenlijk tweede helft nacht. En morgenochtend komt dat warm front over ons land te liggen. Dat is nog niet goed natuurlijk, hè, want ja, dat geeft ook veel bewolking. En hier en daar gaat het zelfs nog wat regenen. Maar het is vooral morgen namiddag trekt dat dan verder door richting Nederland, richting Duitsland. En dan komen we daarachter. En dan wordt het droog en dan gaan we ook nog wel wat zon krijgen. En ja, temperaturen gaan dan echt wel de hoogte in. 24, 25 graden, dat is toch een groot verschil met die 20 graden van vandaag.
2: Natuurlijk. Klopt. En daar zijn we vertrokken zeker. Hey. Toch wel even, hè?
3: Voor een warmer periode, sowieso. Hè. Ja, met woensdag 26 graden. Ik denk wel dat we nog starten met redelijk wat bewolking. Het is zo dat eigenlijk nog een koud front heel dichtbij komt. Gelukkig niet doorheen het land trekt, want daarna zal het weer kouder zijn. Maar dat gebeurt niet. Maar een schamschot is het eigenlijk. Dus dat geeft dan tijdelijk weer wat meer bewolking, vooral in de westelijke provincies. Maar na de middag verwacht ik toch redelijk wat zon, ook in het westen. En zoals gezegd dan 26 graden. Donderdag, dan zitten we echt in die warme lucht, hè, met temperaturen die kunnen oplopen naar 29, 30 graden. Ik denk dat we redelijk wat zon gaan krijgen. Wat hoge wolkensluiers, eventueel dat wel. En dan vrijdag gaan we eventjes de tropische tour op, hè. 33 graden kan het worden, 32 graden zowat in het centrum van het land. En de luchtvochtigheid die neemt enorm toe.
2: Gedonder.
3: Dus ja, dat wordt zweten, sowieso. En wat is het scenario zoals het er nu naar uitziet? Dat is dat eigenlijk in de nacht van donderdag op vrijdag boven Frankrijk in die warme lucht al wat onweersbuien kunnen ontstaan. Die gaan dan vrijdagochtend doorheen het land trekken. Daarna wordt het droog, de zon komt erdoor en wordt het echt wel heel warm. Hè. En dan is het eigenlijk later namiddag, begin avond, dat dan weer onweersbuien over het land gaat trekken. Maar die ontstaan dan boven ons land. Dus dat betekent dan ook dat dat redelijk plaatselijk zal zijn. Maar we gaan sowieso vrijdag afsluiten. Sluiten met de onweer.
1: Oké, en dan het weekend, wordt het dan frisser of blijft dat toch nog?
3: Voorlopig geven ze dat niet. We blijven altijd die warme lucht zitten. Met zaterdag toch nog temperaturen van 29 graden. Zelfs misschien nog 32 graden in het uiterste van het land. Maar het is wel zo dat ook na de middag opnieuw onweersbuien kunnen ontstaan. Over heel het land zal dat zijn. Dus dan wordt het weer wat minder. En zondag en maandag blijven die warme lucht en begint alles weer te stabiliseren. Zondag heb je nog wel een paar onweersbuien boven de Ardennen. Maar elders blijft het droog met zon. En maandag ziet er ook goed uit. Zonnige periode. Ik heb voorlopig hier 27 graden staan. Maar er zijn weer modellen die alweer richting de 30 graden gaan. Dus het is niet omdat het onweerachtig wordt, zoals dat vaak is, dat het dan frisser wordt. Nee, we blijven toch wel in die warme lucht zitten.
1: Oké, maar dan moet ik zeker mijn zwembad laten maken.
2: Alsjeblieft?
1: Mijn zwembad laten maken.
2: Wat bedoel je, zwembad laten maken?
1: Ja, onze tuinslang is ons zwembad. Dat noemen ze dat toch?
3: Als je,
1: onze tuinslang is het zwembad, maar mijn schoonvader is daarop gaan staan. Dus nu is dat kapot. Dus dan moet ik iets gaan halen nog in de brieken of zo voor die tuinslang, dat we terug een zwembad hebben. Hè. Dus een beetje, ja, maar ja, als je niks echt in de tuin hebt liggen, dan is toch de tuinslang...
2: Gaan afspuiten met de tuinslang, dat is dan het zwembad.
1: Ja, of en soms de sproeier op steady zetten en dan daardoor lopen.
2: Dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Dat, dat noemen ze in Amerika de poor man's swimming pool.
2: Ja, is dat zo?
3: De poor man's swimming pool.
1: Ja, dat hebben wij.
4: Joe, 80s and 90s.

0: duurzame gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Dit is Joe.
9: Joe.
10: 80s.
8: En 90s.

0: Yep, 9 uur vanavond begint het WK voor ons. Wij hebben onze eigen WK-man. En we zijn heel blij dat Toby Alderweireld zowel voorbeschouwing als nabeschouwing bij alle matchen van de Rode Duivels voor ons doet. Hij zei deze ochtend al dat hij er wel in gelooft dat het 2-0 zal worden.
1: Ja.
0: Nou, en Toby, sorry, maar ik geloof die man op zijn woord. Die gaat daar niet voor liegen. Die gaat daar eigenlijk in.
1: Wat zegt Kat van de Wever eigenlijk? Wat heeft hij voorspeld? Die ging dat toch ook...
0: Geen idee. Maar dat de Nederlanders, hè, dat is... ik heb beelden gezien om gisteren van wat een gekte in Nederland. Dan voel je nu al van, dat gaan wij niet kunnen tonen. Van mensen die aan het feesten, allemaal op dit hier.

0: helaas weinig jury op het einde, want 2-2 tegen Japan geworden uiteindelijk gisteren.
1: Ja, heel lastig. Ik heb gisteren... Ik was vrijdag toch even bij de Mexicaan in Valkenburg in Nederland. Ik moest daar ook even in het kruidvat zijn. Nu kocht ik iets toevallig waar ik dan Hollandse voetbalmerchandising bij kreeg.
0: Oei, wat heb je dan gekregen?
1: Zo'n Hup Holland Hup pet in het oranje. Met zo'n een of andere tong van een leeuw of zo. Allee, zoiets. Ik heb het mee naar huis genomen, ja. Iemand het moet.
0: Gisteren tegen Japan is 2-2 geëindigd. Een beetje op de valreep. Ook door de vervangingen die de coach daar nog gedaan heeft. Helemaal op het einde heel defensief gaan spelen. Dat heb ik zelf ook niet meer gezien, want ik lees het in de krant. En daardoor is dat nog fout gegaan. En was het helemaal absoluut geen Cheerio. Zeg, daar moeten we nog iets over vertellen over die Cheerio.
1: Die komt op bezoek, die kerel.
0: Ja, sinds dat wij hem eigenlijk gedraaid hebben vrijdag. Grim is er al weken zot van. Hij zegt, dat is de zomerrit. Hij heeft hem geregeld.
1: Woensdag.
0: Komt op de koffie. Kom een bakje koffie doen woensdag.
1: Dan pak ik mijn pet mee, hè.
2: Dit is

0: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Hallo!
9: Dit is Joe.
10: 80s en 90s.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses Marius Borg Høiby krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt, die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
4: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Avia Partner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
6: Door een staking bij een van onze afhandelaars Avia Partner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boarding operaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
4: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Dit is Joe

0: BNN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Taco met kip en...
13: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
17: Midas. Je kan altijd vooruit.
18: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
7: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de €2 per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal €1,98. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
10: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt, die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
9: Een schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
8: Dit is Joe 80.

0: framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
15: Dit is Joe 80s and 90s.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar. Net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
4: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven.
3: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
5: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Ze moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
3: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat geld moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Dit is Joe.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
17: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
18: Midas, je kan altijd vooruit.
19: Dit is Joe 80s and 90s.

0: bellen.
1: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: De ketelaren voor de Bruinen!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Doku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
8: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
7: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
9: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Ze moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
7: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Man, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
6: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
13: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
12: Ja, zit er zeker, want het is echt...
13: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
12: Ah, wat kost dat ongeveer?
13: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
12: Ah.
14: Midas, je kan altijd vooruit.

0: sterretje. Bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carla's.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carla's herstelt, Carla's vervangt.
2: Info en voorwaarden op carla's.be.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
5: Proximus. Think possible.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
8: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Marius Borghuyby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
2: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koningsfamilie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
1: Huyby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd, of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO Werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandsminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Dit is Joe E.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

0: mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Yellow.
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
6: Een goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
7: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen, maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
6: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
8: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninkfamilie. Ja. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken, gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
6: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Dit is Joe

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De ketelaren voor de bruine.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series binge.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
15: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
16: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
15: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
17: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Joe 80s and 90s.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
8: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
3: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Mooi weer van...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
15: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Show 80s and 90s.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
7: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
6: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op de WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Dit is Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over 2 posities, zegt voetbaljournalist Jarno Bertel.
6: De linksback-positie kiest de bondscoach daarvoor. Een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt. Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
7: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief als de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
3: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
8: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
3: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe E.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige bal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi. Altijd slim.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
14: Ja, straks zijn we aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
15: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
13: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
16: De linksback-positie, kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
13: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
17: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
13: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
18: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
13: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan, want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
12: Dit is Joe

0: Daan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, okay, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go.
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie.
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
13: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamaker legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
15: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
14: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
16: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
14: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
17: Het is leuk om bij al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
18: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
17: Ze hebben winnen, dat verwachten wij.
14: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
13: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Auto 5. Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Voordelig en beschermt de zon in. Nu heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joe 80s and 90s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
7: Vol vertrouwen, vol vertrouwen. Ja, ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
8: Het is dat het luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus wij gaan dat proberen iets luider te maken, hè. Kleine aardbeving.
7: We gaan winnen vandaag.
6: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
9: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
6: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
5: Dit is Joe 80s.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Brex overloopt de opstelling.
2: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
1: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
3: Er waren nog twee twijfelposities, de linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
1: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. En dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
2: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Rusin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
2: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
2: Die laat ons toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is.
1: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
3: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
4: Wel blij dat het niet verloren is. Hè? Beter gelijk dan verloren.
5: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte, die stonden er wel. En ze hebben die match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
1: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag droog en vrij zonnig. Maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe 80.